0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte.

dat ik alles zou doen en iedere cent zou sparen om op een mooie dag terug te kunnen gaan naar haar in Jamaica, om er voor altijd te blijven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

0: Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Of

Een bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is dinsdag, we zijn alweer 6 oktober en dit is een nieuwe ochtendshow tussen 6 en 9 uur. En je hoorde deze mooie Golden Oldie van de Fortunes en je hoorde Freedom Come, Freedom Go. Maar wij blijven nog een beetje hangen tot 9 uur.

0: Even mee naar een hit verleden, een golden oldie uit 1970 was dat van deze David Porter. En je hoorde One Part, Two Part, was dat allemaal gedraaid in deze ochtendshow hier.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Don't Stop. Nee hoor, we gaan er gewoon mee door. Natuurlijk Fleetwood Mac was dat hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow. Dinsdag 6 oktober, vrienden. Als je er pas bij komt, een hele goede morgen. En misschien ben je toe aan je ontbijt en een lekker tasje koffie.

Met dit nummer moeten we alweer heel ver teruggaan naar een hit verleden. Je hoorde de muziek van Steam en Nana, Hey Hey Kiss Him Goodbye. Het nummer werd later nog gecoverd door de dames van Bananarama onder een productie van Stock Aitken en Waterman. En nu disco van de bovenste plank uit Amerika. De Tavares en dit en Don't Take Away the Music.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Ons FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Michel Delpech kennen we nog wel van zijn grote hit Pour un Flirt. En dit was een van die opvolgers daarvan. En dat was White is White. Straks zijn we alweer toe aan onze Radio Pros supertip van deze week. Maar eerst nog muziek van Lisbeth List en Ramses Safi en de Pastoral.

En dit was onze nieuwe Radio Pros supertip van deze week. Joe Valli met Dans met mij was dat. En hij zal er ook bij zijn op de Radio Pros kerstshow dit jaar op zondag 13 december. En dat in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haaltert. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. De inkom bedraagt €25. Je kan kaarten verkrijgen bij al onze medewerkers of online bestellen bij radiopros.be via onze website. En ja, Nico die komt, Jo Valli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Dat wordt een fantastisch feestje die dag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+.

Met dit nummer moeten wij zowat een halve eeuw teruggaan naar 1974. En het was een prachtige song van deze John Horton. En kom toch gauw weer terug.

0: Je bent mijn idool. En dat was een van die prachtige nummers gebracht van deze Paul Severs. Jammer genoeg behoort gij ook al bij de hemelse helden. Vrienden van Radio Pros, we gaan hier stilaan op naar 7 uur. Dat betekent dat het nationale nieuws eraan komt. En daarna zijn we terug na 7 uur in deel 2 van deze ochtendshow.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken, maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
3: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

wel eens de bijnaam van Wacko Jacko. Ik heb het over Michael Jackson en ongetwijfeld ook al een van zijn grote hits destijds. Don't Stop Till You Get Enough was dat. Voor degenen die er pas bij komen, hele goede morgen en welkom bij Radio Pros FM op deze dinsdag 6 oktober. We zijn nog samen tot een uur of 9 en ik heb nog een leuke ambiance nummertje van B. Rogers en I Feel So Good.

0: Ik heb bijzonder veel herinneringen aan dit nummer, want het werd destijds veel gedraaid in Herzele aan het station. En dat was Café Den Buschauffeur. Dat was een café van mijn nicht eigenlijk en van haar man. En haar man, ja, die was ook een DJ en die draaide daar ook af en toe het nummer daar in het café. En het was altijd dikke ambiance.
1: Pulse FM.
2: Goeiemorgen.

Sammy Moore, die brengt er altijd wel de goede ambiance in deze vroege ochtend, heren. En die hoorde hem met dit nummer. Doe niet zo sexy. En John Dennis, die staat ook al klaar. Blijf tot morgen. Ik blijf alleszins tot 9 uur deze ochtend. En John Dennis, dat is ook een van die grote artiesten die er zal bij zijn op onze Radio Pros kerstshow.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Niemand weet hoeveel ik van je hou. En het was een mooie klassieker gebracht van deze Jimmy Frey. En in mijn jonge jaren, ik denk een jaar of 6 of 7 jaar ik was. En ik zong altijd het nummer van Jimmy Frey. Breng die rozen naar Sandra. Mijn familie werd er een beetje dolhek van, naar het schijnt.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Freedom is een nummer uit 1972 van deze Mac en Katie Kishoon was dat hier gedraaid bij Radio Pros FM. Straks gaan we ook even kijken naar de jarigen van de dag, want dat hebben we ook. Maar eerst nog een streepje muziek van Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
3: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.

Sexual Healing is een nummer van Marvin Gaye. Naar het schijnt zou het nummer opgenomen zijn in Oostende in een hotel. Even kijken naar de jarigen van vandaag op deze dinsdag 6 oktober. En vandaag mag voormalige premier Yves Leterme 66 kaartjes uitblazen. En ook enkele bekende stemmen uit onze muziekcollectie vieren feest vandaag. Zoals Thomas McGlady, de mede-oprichter en gitarist van de Commodores, die wordt 77 jaar vandaag. En Kevin Kroning van de REO Speedwagon, die is vandaag ook 75 jaar geworden. Ben jij jarig vandaag? Alvast een dikke harte proficiat gewenst.

0: Onze tante Tina Turner, zo wordt je ook wel eens genoemd, maar zij is ook al een hemelse heldin. En die hoorde Tina Turner met When the Heartache Is Over. En dit brengt ons de tijd naar 8 uur toe hier bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in het derde deel van deze ochtendshow, nog tot 9 uur.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedemorgen.

Het is een grote artiest die al meedraait sinds de begin jaren 60. Ik heb het over Sir Cliff Richard en je hoorde hem nog een keer met dit fantastische nummer uit de jaren 80. A Little in Love was dat. Vrienden, goedemorgen. Welkom hier bij Radio Pros FM als je er pas bij komt. We hebben nog leuke muziek voor het komende uurtje, dus zeker en vast blijven luisteren. Nu met Julien Clerc en This Melody.

0: Het nummer dateert al uit 1975 en dat was Julie en Claire die je hoorde met This Melody, allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM, waar je alleen maar de mooiste golden oldies hoort en zoveel meer. Ik heb hier een opvallend weetje, want Instagram bestaat vandaag precies 16 jaar en de foto-app werd op 6 oktober 2010 gelanceerd en telde al op de eerste dag zo'n 25.000 gebruikers.
1: Pols FM. Goedemorgen. 105.

Iets in de lucht, amore, maar er hangt vandaag ook iets in de lucht. Dat we nog een beetje mooi weer gaan krijgen. Ik denk dat het toch wel een beetje de laatste dag zal gaan worden. Want vanaf donderdag gaan de temperaturen toch echt wel een beetje gaan zakken. En nu heb ik voor jou klaarstaan, Laura Lynn. En we dansen door tot in de nacht.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Een fantastische zangeres waar wij onlangs moesten afscheid van nemen. Deze Dolly Parton was dat met I Will Always Love You. Het werd later nog gecoverd door Whitney Houston. En tot aan de Radio Pros supertip van deze week heb ik nog muziek voor jou van Mike and the Mechanics en Over My Shoulder.

Het meest recente nummer uitgebracht van Giovalli was dat en Dans met mij. En het was onze Radiopros supertip van deze week. En die hoor je nog tot de aanstaande zondag. En hij zal er ook bij zijn op onze Radiopros kerstshow. En dat gaat door op zondag 13 december. De deuren die gaan er open vanaf 13 uur. En het is allemaal in zaal de Berwine in de Middelkouter 14a in Haltert. De inkomen bedraagt €25 en er zijn ook nog steeds kaarten te verkrijgen bij al de medewerkers van Radiopros. Er is al 50% van de kaarten dus de deur uit. Je moet er snel bij zijn en wil je dat snel doen, dan kan je die bestellen via onze website radiopros.be. En de optredens die komen, dat zijn Nico, Giovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Dat wordt wel eens een mooie namiddag om van te gaan genieten.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Alles wat ik zoek is een nummer uitgebracht van deze John West en de Lange Frans waren dat. Een dikke ambiance nummer hier gedraaid bij Radio Pros FM. En dat via onze drie frequenties en die zijn nog steeds 105.5, 107.1 en 107.5 FM. Maar ook via DAB Plus kan je naar ons luisteren en dat voor de regio Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen

0: naar www.tropicalbeach.be.
1: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amarilis.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Fantastische muziek uitgebracht destijds van deze Gordon was dat. En je hoorde omdat ik zo van je hou. Maar wij houden ook van onze luisteraars van Radio Pros die elke dag toch wel afstemmen op de radiofrequenties hier. Van 's morgens tot 's avonds luisteren ze altijd. En dat vinden wij wel bijzonder fijn natuurlijk. Maar ondertussen zit deze ochtendshow er hier ook op. En straks is er de volgende collega na 9 uur. Dat zou normaal gezien Jo van Aalst moeten zijn, of Jo van Aalst. Goedemorgen en ik wens je alvast een hele fijne dag toe. En graag tot morgen weer tussen 6 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En ik laat je met de muziek van Chris Isaak en The Wicked Game.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
4: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
3: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out, vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Aksana Dalle.
5: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
3: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
6: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We spelen natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En we zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
3: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wow.
0: Bij Din Don Yo.
3: Ever stop to think?

hey, een hele goede morgen. Na een weekje afwezigheid zijn we er weer helemaal live bij. Met deze dinsdagse Ding Dong Yo op deze 6e oktober anno 2026. Van harte welkom, een hele goede morgen. We openden met Laura Tesoro. We bedanken Ron van der Steen voor zijn afgelopen ochtendshow. We bedanken ook onze Raf voor me vorige week te vervangen.

0: dan zitten we weer met onze vaste items bij Ding Dong Yo. Yeti Paletti, Bossa Nova, Richard Anthony had het daarvoor ook al. Muzikaal toveren, dat gaan we voortaan doen iedere dinsdag en donderdag rond de klok van 10:30. En rond de klok van 9:30 gaan we op dinsdag en donderdag ons anders dan anders nieuwtje voor jullie terugbrengen.
1: Als FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Onze Raymond van het Groene Woud en zijn cha-cha-cha. Zo dadelijk laten we Maxel Oosterkampen zingen met zijn nieuwste getiteld Palomita.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
0: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Ding Dong Yo. Music Maestro.

Zijn keuze is duidelijk gemaakt van Maxel Oosterkamp. Hij heeft het helemaal voor Palomita. Zo dadelijk ons anders dan anders een nieuwtje. En vandaag trekken we daarvoor naar het pretpark De Efteling. Jawel, dat is voor zo dadelijk. Maar eerst Nick McKenzie en zijn Guanita. MUZIEK

0: 105.5 FM, 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Dinsdag en donderdag, Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Ding dong, Jo.

Zomeredities die zitten erop van Ding Dong Yo. En dus komen onze vaste items terug. Zoals ik zei in deel 1 gaan we dit voortaan doen met ons anders dan anders nieuwtje iedere dinsdag en donderdag. En in deel 2 gaan we weer onze muzikale toverstok bovenhalen. Anders dan anders item is een opmerkelijk nieuwsfeit. Met op de achtergrond altijd de toepasselijke geluiden. Zo hoort u momenteel de Indische waterlelies uit het pretpark De Efteling. Want voorbije zomer was daar wel iets opmerkelijk gebeurd. Namelijk de 24-jarige Feya Fern die te gast was in dat pretpark De Efteling. Maar die filmde daar hoe ze paaldanste in de historische kinderdraaimolen. En vervolgens deelden ze de beelden op TikTok. Onder de titel I Love Efteling. Er kwam meteen heel wat kritiek op dat filmpje. Mensen storen zich vooral aan het feit dat het pretpark in eerste instantie bedoeld is voor kinderen. Ik vind dit heel indrukwekkend, maar het is gewoon raar om dit in de Efteling te doen. Ook een andere reactie is totaal niet gepast in de Efteling. Stel je voor dat kinderen zo overal in de palen gaan hangen. Daar is het niet voor bedoeld. En laten we dit niet doen. Daar is het niet voor gemaakt. Deze molens komen uit 1895 en zijn echt niet berekend op het gewicht van een volwassene die aan zo'n paal hangt. Zodat ze ook een verontwaardigde reactie. Anderen zien er dan weer helemaal geen gaten in. Wat een hoop jammerlijke reacties. Het is toch duidelijk te zien dat er niemand in de buurt was. Helemaal prima en mooi gedaan. Ik vind het heel tof en origineel. Jammer dat veel mensen hier zo negatief op reageren. Iedereen mag natuurlijk een eigen mening hebben, maar ik denk dat ze stiekem balen dat ze hier zelf niet opgekomen zijn, dat ze het niet kunnen, of dat ze gewoon slecht in hun vel zitten. En ik snap echt niet wat het probleem is van sommige mensen. Het is niet alsof je naakt gaat paaldansen of zo. Dat zijn ook reacties. Omdat de video zoveel gemengde reacties opriep, maakte Feya een vervolgvideo. Jawel, daarin legt ze uit dat ze leidt aan het POTS-syndroom, of het posturaal orthostatisch tachycardie-syndroom. Een aandoening waarbij de hartslag abnormaal sterk stijgt wanneer je rechtop gaat staan. Het was pas de tweede keer dat ze met haar rolstoel in het openbaar kwam. Dat was zo spannend voor mij. Dus probeerde ik er alles aan te doen om het voor mezelf zo normaal mogelijk te maken. Paaldansen geeft mij veel plezier en om dat te combineren met iets waar je zo onzeker over bent, voelde voor mij heel krachtig. Al dus de 24-jarige Feya daar met haar bezoek afgelopen zomer in de Efteling.

0: Johnny Gold in de Efteling. Met zijn waterleliedans. Maakt sinds deze zomer dus ook kanje paal dansen op de oude draaimolen.
1: Dinsdag en donderdag, Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Ding Dong Jo.
0: Donderdag, 9:30. Kijk je zo opnieuw een opvallend anders dan anders nieuwtje. Dit is live, helemaal live, met Albus.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pos FM.
4: Goedemorgen.
5: Altijd positivo. Din Don Yo.

0: Dit is de nieuwste van Toon Schut, getiteld Don Juan. 999, zegt Mark Pilcher. Want ik was nooit, never, een Casanova.
1: Du sagst, ich bin

kom ik pas bij. Hele goede morgen. De dinsdagse ding-dong joh, op deze 6e oktober. Graadje of 11 momenteel buiten. Moet je de baan op? Ja, wees toch voorzichtig, want in sommige regio's is er een hele dichte mist. Waarschuw de man of vrouw zich twee waard. Dus doe het kalm aan, zou ik zeggen. Terwijl rustig luisteren naar de radio. Uiteraard deze. Met muziek van de Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy. They say.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Ding dong yo.
3: What?
2: Ding dong yo.

Ze waren onlangs nog te zien in Merzig, het stadje aan de Luxemburgse grens, maar wel al in Duitsland liggend. Deze Hermes Halsband met Disco Inferno. En ik kan je vertellen, deze mensen zien optreden is altijd een lust voor het oog. Ambiance verzekerd. Deze moest ik speciaal voor iemand gaan draaien. Boer Benny. En ik heb mijn buik laten staan. Ik ook.

uur vast natuurlijk, want wij zijn er bij zo dadelijk na 10 uur voor deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Eerst met die altijd gaan we wat rustiger afsluiten. Met niemand minder dan onze eigenste Will Tura. En als de muren konden praten, oh, wat zouden we dan allemaal te weten kunnen komen?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
2: ProsFM, regionaal nieuws.
3: Griezel, liefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Havert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

uitzonden in het deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Deze 6e oktoberdag. We openden met de badkamerkraan van Pascal Redeker. En dat is wel een leuk idee van hem natuurlijk, hè. Stel je voor dat daar zou al dat bier uitkomen.

dans ce studio, Natasha and Edwin, met Santa Lucia Olé. We gaan terug naar de 70s, helemaal er middenin, 1975 dus, om precies te zijn met je Earth, Wind and Fire.

Tropicana met WAM. We gaan naar Italië, naar de favoriete groep natuurlijk, de Esteriore Brothers met hun nieuwste...

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
3: Ding Dong Yo. Music, maestro. Trop fragile.

Trouble pour rester seul, dat was Ringo. En herinneren jullie zich deze nog?

Ganswijk Superstip hier op de radio. Nieuwste van Jovanni, Dans met mij. In december komt hij afgezakt hè, van het meisje naar Haaltrut. En dat voor de kerstshow. Drie maanden geleden hebben wij het in de kast gelegd. En vandaag hebben we het er weer uitgehaald. Ik heb het over onze muzikale toverstok. Die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst nog Lady Gaga.

0: Dolly Dots en Tell It All About Boys. En dat gaan we nu muzikaal gaan omtoveren met onze enige echte toverspreuk. Ding dong yo.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Ding dong yo.

0: Oef, oef. Onze toverstok werkt nog na 3 maanden zonder tijd. Dolly Dots en hun boys werden omgetoverd naar deze Proud to be Fault met de Gebroeders Kool.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door

0: auto, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen.
5: Jo van Aalst. Altijd positivo.

0: Ja, je kan over alles problemen maken. Maar geen zorgen bij Olaf de Flipper. No problemo. Wij hebben voor jullie nog klaarstaan. Leo Sayer. En helemaal op het eind komt nog de Dave als afsluiter van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Mag ik graag met jullie een nieuwe afspraak maken? Overmorgen al vanaf 9:00, dan zijn we er opnieuw bij met de donderdagse Ding Dong Yo. En straks na 11:00 begint weer die middagradio. Echt om naar uit te kijken met onze Ed van Bever. Graag wat mij betreft dus tot aanstaande donderdagochtend. Ciao, ciao.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ding Dong Yo.
3: What?
2: Ding Dong Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

meteen een topper van je welste van de Bellamy Brothers. Dat met Let Your Love Flow. We zijn alweer dinsdag geworden hier bij Radio Pros FM. Exact 10:55. Dat betekent dat wij de komende 3 uur alweer voor jullie zullen presenteren met het programma Middag Radio. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst met zijn programma Ding Dong Jo. Deze kwam uit in het jaartal 1978. Hier is Bonnie M en Rasputin.

Het werd ooit een superhit voor deze Walk en Dancing the Night Away. In der tijd veel opgedanst in de discotheken, uiteraard vrienden. Zo dadelijk het tempo even opvoeren in onze middagradio met muziek van Blondie. En dat met het nummer Dreaming. Maar eerst hebben we deze dame nog even uitgenodigd. Samantha Fox met Touch Me, I Want You Body.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Middagradio.
5: Ed van Bever.

Zangeres Claire maakte heel wat nummers uiteraard, maar deze, dat was toch een geweldige mooie plaat van Claire met Vreemde Vogels. En ondertussen, ja, is de zon eindelijk verschenen hier bij Pros FM. Dat doet ons altijd een beetje plezier. Hier is Tony Servi en Hemel, help mij.

richting Zweden met ABBA uiteraard. En het kwam uit in 1976 met Fernando. Wie kent er deze zangeres nog? Ze luistert naar de naam Sandra en In the Heat of the Night.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

6 Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar ProS FM op 105.5, 107.1, 107.5.

Flinke meezinger hier op bij Pros FM. Danny Carbo was dat met Jij bent veel te mooi. En je krijgt ze gewoon hier bij ons 24 op 24. Al jullie favoriete muziekvrienden. Voor Luc Parewijk moesten we deze aan het woord laten. De Strangers uit Antwerpen. En de Strangers on 45.

Wat een geweldig nummer, dit van Tina Turner en Steamy Windows. Ja, enige tijd geleden heeft zij ons trouwens verlaten, maar haar muziek blijft voor altijd hier bij Radio Pros FM. Zo dadelijk het middagnieuws en dat gevolgd met het weerbericht, maar eerst nog Deze Boys, Madness en Our House.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Staking bij de lijn, nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal €2,39. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Maar ook geen verkoop gebeuren online. Terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
3: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Auwera.
5: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
3: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.

heeft altijd een aparte uitstraling gehad, deze Grace Jones. En zij mocht vandaag deel 2 meteen opstarten in onze middagradio bij Pros FM. 11:08 zijn we geworden. De zon schijnt hier lekker binnen. En we zitten momenteel aan een goede 18 graden, vrienden. Dus het is toch wel gezellig in onze studio. Ik wens u allemaal via deze weg een smakelijk eten toe. En profiteer van het mooie weer toch wel tussendoor. En van onze muziek hier bij Pros. Level 42 en Lessons in Love.

aan de overzijde lekker een dansje hebben geplaceerd op de muziek van Kool & The Gang. En dat met Celebration uiteraard. The Pretenders en Back on the Shine Gang. En straks gaan we even, ja, naar de winkel zou ik zeggen. Naar de winkel, ja, voilà. Zeg. Dat moet ook gebeuren, nietwaar?

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Middagradio.

Onze Nederlandstalige vrienden, het goede doel hier bij ProsFM en dat met vriendschap. We zijn bijna 25 over 12 geworden op deze dinsdagmiddag. Dat betekent richting onze supertip van de week en dat is deze week Jovalli en Dans met mij. Maar eerst hebben we deze nog van Grat Damen en Belladonna Maria.

Ja, het zomerse gevoel, dat geraak je nooit kwijt hier bij Pros FM. Inderdaad, het lijkt nog altijd steeds zomer hier bij Pros FM. Peter Kent, en dat met Stop & Go. We gaan zo dadelijk naar een plaat die werd aangevraagd. En dat gaat als volgt. Een goede middag, dag Etje. Graag een plaatje van Jim Pitney en Something's Gotten Off My Heart. Dit plaatje heel speciaal voor jou, dankjewel. En verder voor alle Radiopros luisteraars. De groetjes vanwege Johan en Frida uit Herzelen. Wel, die staat klaar, Johan en Frida. Maar die komt er zo dadelijk aan na deze plaat. Want die kwam tot leven in 1976. De George Baker Selection en dat met Wild Bird.

Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling

0: bekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met Pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

muziek van Larissa was dat met Ga jij vanavond met me mee. En we hebben nog beter nieuws, beste vrienden. Op 13 december gaat het allemaal gebeuren bij Pros FM. Want dan gebeurt het onze grote kerstshow. En we hebben fantastisch nieuws voor jullie. Nico komt, Jovali komt, Joatan komt, Larissa komt, Yves Segers komt en John Dennis komt. Amai, als dat niet een prachtige show is, dan weet ik het ook niet meer. En daarbovenop krijg je nog een verrassing erbij. Amai, dus dat belooft. Inkom bedraagt slechts 25 euro. De deuren gaan open om 13 uur op zondag 13 december. En alles gaat door in zaal de Berwinne, Middelkouter 14A in Haltert. Meer dan de helft van de kaarten zijn reeds al de deur uit. Wil je een gezellige namiddag en ook een stukje gezellige avond meemaken? Wel, wees er snel bij. Je kan de kaarten aankopen via onze website van Radio Pros. Maar je kan ze ook hier rechtstreeks in onze live studio komen aankopen. Uiteraard 25 euro, liefst gepast geld, want weergeven dat gaat zomaar niet. Dus kom gerust even af en koop je kaartje voor 13 december. Het zal de moeite zijn alweer. De zomer van Ola Lele, hier is K3.

We kunnen het ons gewoon niet laten, natuurlijk in middag, ja, door een van die betere dansplaten uiteraard te draaien van Sylvester en You Make Me Feel. Jazeker. We hebben zo dadelijk Billy Ocean nog en Get Out, My Dreams en Ghetto in My Car. Wat mij betreft tot ja, na het volgende uur natuurlijk. Voilà.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Brulstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Brulstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Muziek van de Sutherland Brothers met Arms of Mary. En daarmee zijn we meteen aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte alweer van uiteraard ons programma Middag Radio. Allemaal te beluisteren via Pros FM. We zijn ondertussen 7-1 geworden. We keren terug naar 79. En dit zijn uiteraard de Bee Gees bij Pros FM. En dat met Tragedy.

Maker van een heleboel fantastische muziek, deze Oscar Harris, kreeg je bij ons te beluisteren met Sing a Song for the Children. En maakte ook nog een andere zeer bekende Try a Little Love. Nog wat zomerse klanken op de radio? Voilà, u vraagt en wij draaien ze wel. Ottoman, met dit hier, Tess, oké. Okay.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Wat de deur was dat met Rendez-vous. Een zeer moeilijke tekst als je mij vraagt, vrienden. En ja, met dat nummer ging ze een aantal jaren geleden ondertussen naar het Eurovisie Songfestival. Maar heel veel punten hebben ze natuurlijk niet gescoord. En zover dat ik weet, zijn ze helemaal van het toneel verdwenen. Luc Steno en Als de zon schijnt.

Terug naar het jaartal 1969. Het werd een zomerhit voor deze Merry Man en zijn Big Bamboo. We gaan wat meer tempo brengen in onze middagradiovrienden. Zodanig Divine en de Love Reaction. Maar ook nog dit van Belle Perez. Allee, vooruit. Laat je gaan. Belle Perez met Ave Maria.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Goedemiddag,
7: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.
8: Middagradio.
9: Gewoon schattig.
10: Ik was in damesmode ooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik wil.

eigenlijk, ja, er is mij wel iets opgevallen deze zomer. Ik denk dat dat helemaal uit de mode is geraakt, die minirokjes. Eigenlijk wel spijtig, ja, inderdaad. De volgende plaat is van Tigo Nendels. Laten we daar even van genieten. Bianca Rosa.

Fantastisch, deze klassieker van de Platters met The Great Pretender. Nog een drietal nummers te gaan, want zo dadelijk is er Patrick Molinaar hier bij Radio Pros met het programma Siesta. Wat hebben we nog voor jullie? Wel, zo dadelijk The Shadows met Wonderful Land uit 62. Ik heb ook nog zo dadelijk voor jullie The Kings uit 1970 met Lola. Maar we hebben ook nog een plaat die werd aangevraagd. En namens, volgens Johan uit Herzelen, is het vandaag de dag van de leerkracht. Zie, voilà. Je leert ook bij Radio Pros nog elke dag wat bijnieuwbaar. En hij doet vooral de groetjes aan Ed en Ann. Dank je wel. En verder aan alle DJ's en de luisteraars. Voilà. Die plaat staat klaar, Johan. En wat mij betreft, ik ben er helemaal klaar voor morgen tussen 11 en 2 voor deze afspraak van Middagradio. En zo dadelijk veel plezier met Patrick Molinaar.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Alweer zo'n klassieker van die welste uit 1961. De heren van de Cousins kennen wel van Killy Watch. Je hoorde Deng Deng. Goedemiddag. Dit is alweer dinsdag vandaag. We zijn 6 oktober van 2026. Welkom voor 2 uur siesta tot 4 uur vanmiddag. Met nu Andrea Berg. Wenn du mich willst, dan kust mich doch.

als je me wilt, geef me gewoon een kus. Je hoorde deze Andrea Berg uit Duitsland. Alweer zo'n knappe dame. Wenn du mich willst, dan kus mich toch. En wij gaan naar Italië op deze zonnige dinsdag, moet ik zeggen. Want het is een mooie dag vandaag, tot 21 graden. Met deze van Riccardo, Consciente.

Siesta, elke maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar tussen 14 en 16 uur met deze hit uit Italië, deze van Riccardo Consciente. Het is bijna 2:10 geworden en wij gaan naar Amerika met deze van Mark Dix.

leuk plaatje op deze dinsdagmiddag met deze van Mark Dix, de vader van Barbara Dix, die hoorde maar in Amerika. Ik ben er een paar keer geweest, het is toch een fantastisch land. Zometeen naar 1978 met John Paul Young met Love is in the Air. Na deze van de twee Belgen. België is dan heel mooi, hier is Lena.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

fantastisch op deze dinsdagmiddag met deze van Trio Hellenic. Je hoorde La Danse de Zoba. Met zometeen de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Yo Valley. Maar eerst even deze van Liquid Gold. De zomer van 1979. Hier is Dance Yourself Busy.

tot zondagavond, middernacht. De nieuwe supertip van de week, de nieuwe Yo Volley. En diezelfde Yo Volley is erbij op zondag 13 december voor de grote kerstshow bij Pros FM. Heb je nog geen kaarten? Laat het gewoon eens weten. En wij regelen dat. Hier is Gary Barlow met Forever Love.

toe een rustig nummer kan toch nooit geen kwaad. En dat hier bij Siesta, bij Pros FM. Met dit bijvoorbeeld van Gary Barlow. Je hoorde Forever Love. En wij gaan naar Nederland. Met deze van Journey Kaagman. Onlangs overleden. Helaas, helaas. Hier is ze met Earth and Fire. Met Weekend.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

deze plaats op deze dinsdagmiddag hier bij Proces FM met deze van de G-Girls Band. Je hoorde deze Centerfold met zometeen Viltura met Gypsy. Na deze dame, hier is Earth the Kid met Where is My Man? Weet ik veel, meisje.

De LP doet uit 1983, deze van Will Turner himself met Gypsy. Ik heb nog twee platen voor het eind van drie uur. Hier is het Lowland Trio. Ik kan geen kikker van de kant of duwen.

heerlijk genieten van de leuke muziek van Pros FM. 24 uur per dag via de vertrouwde frequenties. Met deze van het Lowland Trio. Je hoorde Ik kan geen kikker van de kant afduwen. En wij gaan op naar 3 uur. Met deze dame hier is Kit Grant. Met Glad to Know You.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Goedemiddag, Wisterbee. Het is bijna 3:05 op deze dinsdagmiddag 6 oktober van 2026. Het is een zonnige middag, wees maar zeker. Zo was dat met Louise en wij zijn er nog een uur bij. Hierbij Siesta tot 4 uur. Met nu The Simple Minds. It is alive and kicking.

van de Simple Mike. Als er ooit eens live bij de Night of the Proms. Het was alleszins dik in orde. Hoorde deze Alive and Kicking. En wij blijven in de jaren 80. Meer bepaald 1982 met deze van Duran Duran. It is Hungry Like the Wolf.

man van Story, Story Night. Je hoorde deze Don McLean uit 1971 met American Pie. En wij gaan naar Amsterdam. Met deze jongen hier is André Hazes.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jong en jong nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

rustig en homooi, op zijn Duits dan nog wel met deze van Mieke samen met Luc van Meemen met Schönen Traumen. En over Duitsland gesproken, wij gaan naar Duitsland met deze van Rheingold. Hier is Dreitlands Dimensionen.

album fantastisch uit de jaren 80, deze van Rheingold. Je hoorde Deutschlands Dimensionen. En zometeen gaan we weer naar Nederland met John Smit. Maar deze van Bruce Hornsby en The Range. Een van de mooiste platen uit de jaren 80. It is the way it is.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

twee dames afkomstig uit Madrid. De ene heet Mighty en de andere heet Maria. Je hoorde deze Sorry I'm a Lady en dat op deze dinsdagmiddag. En wij gaan naar het mooie Limburg met deze van Lisa Delbo.

Delbo uit het mooie Limburg. Je hoorde de tekens van hoop. Rem kwart voor vier voorbij. Is bijna gedaan voor je vandaag. Met nu de Guys and Dolls. Het is Mamacita.

weer geleden van eind jaren 70. Er zat er altijd zo'n mooie blonde dame bij deze Guys and Girls. Je hoorde Mamacita. En over mooie blonde vrouwen gesproken. Dit is 1/4 van de formatie ABBA. Ik heb het over deze Agnetha Fältskog met I Won't Let You Go.

Overleden van 1984, mooie blonde dame, deze Agnetha Veldkop. Je hoorde de I Won't Let You Go. Tijd voor de voorlaatste voor 4 uur hier bij Siesta. Het is Freddie James en Get Up and Boogie.

einde van de zomermaanden van 1977. Wat een hit destijds. Deze Freddie James met Get Up and Boogie. En wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er een zonnige dinsdag van. Veel plezier met de collega's. En we zijn er donderdag weer iets over 2 uur. De laatste voor vandaag is deze hit van Level 42 met Lessons in Love.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
4: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotov cocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
3: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwamen tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM. Goedemiddag.
8: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot. What is love?

We zijn nog eens begonnen met een van de grote klassiekertjes uit de jaren 90 natuurlijk. Hè. Dit is Hathaway en Wat is Love. Een hele fijne middag allemaal. Het is dinsdag namiddag. Het is nog altijd mooi weer. Het is vandaag 23 graden geweest. Dus dat lijkt wel lekker natuurlijk. Nu is het nog wel goed. Maar binnen een uurtje of twee beginnen dan serieus af te koelen. Want de dagen beginnen te korten. En dat voel je dan weer aan de temperatuur. Voilà, wij zijn er klaar voor 2 uur lang hits in de spits. Het is vandaag dinsdag. Dat betekent dat we daarvoor ook nog onze siesta hebben gehad. Hè. En de andere mensen die ook nog op de radio gedraaid hebben vandaag. Een dikke merci daarvoor. Nu zijn we volledig klaar voor lekker 2 uur hits in de spits. Met heerlijke fijne muziekjes zoals deze bijvoorbeeld. We gaan nog eens naar Peter Griffin en Step by Step. Ik zou zeggen tot en met 8 uur. Van harte welkom. U luistert Pros FM en dat op een

Dat zijn twee geweldige gasten natuurlijk. Als je die dan op één plaats staan hebt, dan is het altijd een feestje bouwen. Hè? Jan Smit uit Nederland en Marco Schuitmaker. Dat was nog eventjes de mensen die dit plaatje hebben ingezongen. Van Hassel tot Gent. Maar ze zijn toch ook wel blij dat ze bij ons in Vlaanderen kunnen komen optreden. Hè, die jongens. Enfin, nu is het tijd geworden voor geweldige klassiekertjes. Hè. Eentje komt uit 75 en dat is Roger Glover. Die krijgen net voor de boodschappen te horen met Love Is All. Maar deze Frank Sinatra, daar draait het allemaal rond. Dat is een plaat uit de jaren 60 en een plaatje dat we opbrengen voor, ja, lang vervlogen tijden. Hè. Dan gaan we nog eens terug naar de tijd toen iedereen nog op die dansvloer stond. Dit is Frank Sinatra met Strangers in the Night.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: But I'd been forgotten, I'd been married.

Die platen van vandaag is echt, ja, die zijn er ook alweer. Hij doet het toch altijd. Die Giovanni, hoe meer dat het hoort, hoe leuker dat het wordt. Dans met mij, en dat was nog eventjes de fijne supertip van de week. Daarvoor had je ook nog Rednecks met Katana Joe. Dat is nog eventjes de country tour opgegaan natuurlijk. Goed, voor de boodschappen krijgen van mij Ruslana met Wild Dancers. Dat komt uit het Songfestival van 2004, als ik mij niet vergis. En daarvoor zitten nog twee geweldige platen waar een klein beetje een rustmomentje kan mee gevierd worden. Hurts to be in love, dat is ja niet zo leuk natuurlijk. Het doet pijn om verliefd te zijn. Gino Vanelli uit Italië, die kan ervan meespreken. En dit is dan de andere. En dat is ook zo'n grote meneer. Hè? Drummen en zingen tegelijkertijd, dat kon hij allemaal. Ik heb het nog even over onze Phil Collins. Another Day in Paradise. Dan gaan wij eventjes twee platen spelen waar je een rustmomentje kan mee.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM. Radio Pros.
6: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

wel altijd wel draaide. En ook wel regelmatig Nederlandstalig werk. Als het niet uit Vlaanderen komt, komt het wel uit Nederland. En die maken daar ook wel leuke meezingers. Onder meer deze van onze Monique Smit en De Twijfelaar. Dan is het nu tijd geworden voor een nieuwe plaat te spelen. Een nieuwe plaat spelen we altijd rond dit uur van de dag. En dat is met Stella Lefty. Die gaan we nog eens draaien. En Aaron Boston. Dat is muziek waar jij kan van dromen natuurlijk. Hè. Nummer 1 gestaan, maar nu teruggezakt naar de derde plaats. Oh.

heerlijke, fijne disco-klassieker. En die moet er zeker vast onderhouden worden, want dat is de beste muziek dat er ooit gemaakt geweest is. Kelly Mary kon ervan meespreken. Feels like I'm in love. En wij zijn ook een beetje verliefd, maar we hebben nog twee platen voor 5 uur. Straks hoort u me graag terug met heel veel leuke topplaten na 5 uur. Hè. Met Sam Goris bijvoorbeeld en Rak, die heeft s'avonds een nieuwe single uit, Kijk Omhoog. Maar die hebben we nog niet in ons bezit, misschien in de komende dagen wel uiteraard. Brian Adams komt er ook nog aan met Everything I Do It For You. Dan gaan we eventjes terug naar die film Robin Hood. Jawel, The Prince of the East. En dat is een van de mooiste films uit 1991. Dit is de soundtrack daarvan. Everything I Do.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Brulstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Brulstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
5: Goedenavond.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het was een leuke radiohit natuurlijk, maar het was dan ook weer een, ja, een ding zo lekker als een frisdrankencentra die zei van we gaan dat liedje pakken om reclame te maken. En dan werd het toch wel een fijne dikke hit ook nog. Deze Robin Beck and the First Time. Jawel, zo zie je maar dat reclame altijd kan werken. En ja, dat is toch wel gebleken met dit liedje uit 1988 ook alweer. Hè. Welkom in het tweede gedeelte van ons programma. We hebben weer nog leuke platen voor jullie klaarstaan. Onder meer Yves Sekers komt eraan en alles draait om jou. Maar deze Cameron Wietkamp, die wil ik ook nog wel eens draaien uit de hitparade van vandaag. We spelen met zijn nieuwste, The Kingdom of Fear.

dit is leuk, dit is mooi, dit is een tekst dat u een klein beetje aangrijpt natuurlijk, hè. Maar misschien is het wel volledig de waarheid. Deze fijne Yves Segers en alles draait om jou. Ik heb twee geweldige meidengroepen voor jullie klaarstaan en ze waren allemaal gezusters van elkaar. De ene noemde zichzelf Sister Sledge, We Are Family, maar deze Pointer Sisters die mochten er ook nog zijn en dat met Fire. Dan gaan we helemaal even zweten, dan gaan we helemaal de temperatuur laten stijgen. Dat draaien we allebei. Tot aan de boodschappen, tot zometeen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
2: Carlos Soares is in Ellada.
1: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

goed uit te zien en dan nog leuk kunnen zingen ook. Samantha Fox draait wat 1987. Nothing's Gonna Stop Me Now. Wij zijn ook niet meer te stoppen natuurlijk, hè, want de ene hit rolt van de band en de andere staat dan klaar om al weer gespeeld te worden. Je krijgt zo meteen Clouseau met Sven Thibault nog te horen. Helemaal Nederlandstalig, maar dit komt ook uit Belgenlandje, maar wel is waar, helemaal op zijn Frans. Het was een van de hitsjes uit de jaren 90 uit het tijdperk van 10 om te zien. En daar mocht ze dan wel zijn natuurlijk. Hè. En ze noemde zichzelf Kim K. Dit is Lila Lila.

20 vond, dat waren de gloriejaren van Clouseau dat dat plaatje nog gemaakt werd. Hè. Jawel, ze mochten er wel mee zijn. Het was een leuke meezinger toch wel. Goed, ik heb zo meteen een plaatje op aanvraag. Een plaatje op aanvraag krijg ik net voor de boodschappen. En dat weliswaar met Engelbert Humperdinck en Love Me With All Your Heart. Het is een plaatje op aanvraag van onze Celeste, de overbuurvrouw. Maar eerst gaan we de volumeknop op 10 zetten met twee geweldige dansplaten van de 90's. The Power of the American Navens van Dance the Twenty gaan we spelen. En Touch Me van Ruth Da Silva, die heb ik ook nog eens voor jullie klaarstaan. Dus geniet er maar, laat hem maar eens lekker gaan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

0: Higher and Higher was nog eventjes van de grote hits van de 60s. Jackie Wilson mocht er nog eens eentje bij gaan lopen. En dat was nog eens een leuke plaat om nog eens terug te horen. Hè. Nu is het tijd geworden dat we eventjes muziek gaan spelen waar ik vrolijk van kom. Jullie kunnen ook plaatjes aanvragen. Hè. Dus als je zegt van dat plaatje wil ik horen rond 5:15, want daar word ik nu een keer echt vrolijk van. Laat het me weten, ik draai het voor jou. Als je bij mij niet bevriend bent, Humblet Gerrit, H-U-M-B-L-E-T en Gerrit met twee R'en, kan je mijn vriendschapverzoek doen en kan je zometeen een plaatje aanvragen en dan draai ik het in de komende dagen het wel. Wij draaien zometeen Holiday van Madonna, maar ook deze andere Hazes Junior, zoals wij hem hebben leren kennen. Dit is Leef.
1: Op een vraag.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Zij is nog net zo niet zo lang van holiday teruggekomen, maar ze denkt toch ook alweer terug aan vakantie. Nu moet je wel wachten tot aan de allerheilige vakantie natuurlijk, hè, voordat je weer een weekje vakantie zou kunnen hebben. Madonna draai ik, en dat met Holiday, een geweldige plaat uit de begin jaren 80. Dan is het nu tijd geworden voor afscheid te nemen, uiteraard. En van alles is een begin en een einde, maar niet getreurd, want de volgende collega's staan ook alweer klaar om de microfoon over te pakken en lekkere muziek voor jullie te spelen en dat nog mooi aan elkaar te praten ook wel. Natalia draai ik nog met I've Only Begin to Fight, en als alles goed zit heb ik ook nog Danny Fabry met de allermooiste. Maar nu gaan wij zeggen bye bye, zwaai zwaai en graag tot morgen. Ben ik er heel graag terug bij, en dat met hetzelfde programma op dezelfde zender en hetzelfde uur. Ik hoop dat je morgen ook alweer luistert, want dan gaan we naar de woensdagaflevering. Veel plezier nog en graag tot morgen. Ik wens iedereen een fijne avond, smakelijk eten, en geniet nu maar van deze uit de Kempen, uit de film Teen Spirit. Daar mocht zij de soundtrack voor maken. I've Only Begin to Fight.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
4: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
3: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Choualeekli van Brussels Airport.
5: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
3: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford, dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford, maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Philip en koningin Mathilde op het paleis in Laeken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
6: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
3: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

van de bovenste plank. De Zuid-Afrikaanse meidenband Cloud scoorde in 1978 een reusachtige wereldhit met Substitute. Maar ook deze opvolger Save Me mocht er absoluut wezen. Goedenavond, van harte welkom bij Muziek Mozart.

Mooie uren, mooie dromen met Salim Segers. Tijd om het stof uit de boksen te blazen. Van de droomwereld direct naar de feesttent. Josef Sepp en die belooft dat we lekker los

Gerard Joling wist in 1989 de hoogste noten te raken met No More Boleros. En over hoge uithalen gesproken, Mick Jagger kon er 25 jaar daarvoor ook wat van. Al klinkt dat net iets rauwer. The Rolling Stones, Time is on my side.

0: gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Maaien, snoeien, zagen
2: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moeten bij tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.

Een super combinatie van Belgische bodem, DJ Licious en Milo met Forever Young. We blijven op de nieuwste hits van 2026 surfen, maar steken de grens over naar onze noorderburen. Als de dag wat zwaar op de maag ligt, hier zijn Suzanne en Freek met hun nieuwste single Pijnstiller. De gordijn.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Taylor Dane pakte de klassieker van Barry White aan en wij doen er meteen nog een iconische dance remix achteraan. We schroeven het tempo nog wat op met de Boys Town Gang in de remix van Mr. Gabri, Can't Take My Eyes Off You.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Babette staat weer op eigen benen na haar hits met Meteor en Maxime is dit haar nieuwste Wat doe je nou? Ik zit vandaag trouwens ook solo in mijn home studio om niet te laat in de studio te geraken. Buiten het geluid verandert er wel één klein dingetje. De telefoonlijnen en de appberichten staan vandaag even uit, want die kan ik hier niet ontvangen. Maar de muziek en de goede zin zijn er uiteraard niet minder om.

Ivan Verelli met Saragossa. We houden de goede vibe vast en gooien er wat pure 70s disco tegenaan. Haal de funk maar in huis. Dit is Frantiek met Strut Your Funky Stuff. Het is bijna 19 uur, maar denk maar niet dat het feest er al op zit. Ook na 7 stomen we gewoon weer door met de beste muziek.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom terug, het tweede uur van Muziek Mozaïek staat op scherp. We begonnen dit uur zo, maar eigenlijk heel goed. Willy Sommers met Comme Ci, Comme Ça. Haal de basketsloepjes maar boven.

Terug in de tijd met een prachtige retro classic. Ik kan het niet beter omschrijven dan een denkbeeldige duik in de golven van de Blue Diamonds met Little Ship. Geen grote cruiseschepen, maar een klein schattig bootje. Oh, romantiek uit 1962, Paul Anka, Love Me Warm and Tender.

Trommels, hitte en de jaren 90, de professionele drumfanfare van Muziek Mozaïek. Ik wou de titel in het Nederlands zeggen, maar na 3 lessen Spaans op Duolingo ga ik het proberen. Fiesta de los Tamborileros. De Sunclub. Iets makkelijker nu, Gloria Gaynor. Reach out, I'll be there.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
0: Maaien, snoeien, zagen
2: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
2: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
2: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
2: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
2: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

Als je baas vraagt of je zin hebt om overuren te maken, of je vrouw vraagt de afwas te doen, denk aan dit nummer en zeg het gewoon lekker hardop. Laat maar. José Sepp uit 2024. Uit de goede oude tijd. Hier is Brian Hyland met de kleinste bikini uit de geschiedenis. It's a bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Aan de...

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: a country boy, yeah!
1: Het was net of we er midden in zaten, hè? Midden in de feestvreugde en het gejuich. En ik, ja, ik moest mij natuurlijk weer al inhouden om ook mee te klappen. John Denver, thank God I'm a country boy. Even de stofwolken laten zakken en het tempo wat omlaag te gooien. Zak maar lekker onderuit met Shaking Stevens. Give me your heart tonight.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Rockgeweld uit de 60s, de Spencer Davis Group met het onverwoestbare Keep On Running. Met natuurlijk de rauwe stem van een piepjonge Steve Winwood. Een plaat die trouwens nog altijd op het ritme van je hardloopschoenen werkt. Al hou ik het hier voorlopig gewoon bij de radio. Ik wens je nog een fijne dinsdag. Tot morgen.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pols FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Bunby.
1: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Nienoven in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be.

0: Maaien, snoeien, zagen.
1: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machines, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10? Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
4: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
3: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darleen de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivels speelden 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be. We're back.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

we got.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Pulse FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Brussels. Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: als je bent.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5. 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprosp.be.